Tag, goed gaan gaan ik. Tag, schoon dat ik lig, maar zakon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon dat ik lig, schoon d